hier ist in het land, dat as een kaarslag wie. FM met tau vertrugen plant, nog in de gläunig hier. Mijn boom rückt zich düst in het land.